0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. De komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Skink Radio.

that shit, fool.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbui. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.

say? Can you feel it?

0: Affected.
1: Hey, DJ. Do you play clubbing music? I love club music.

Hey DJ, I wanna shake my hand. I wanna shake my hand.

0: The House. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house. Glow FM.
3: My definition of house music is what comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: Bring it on.
6: This is for all the DJs that unite. To all the underground people in the house. This is for the DJ world. This is for all the house kids.
7: You're listening to Track Source Live, the voice of the

0: Brainport en het geluid van thuis.
1: Glow FM.

0: The House. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als tweede geëindigd. Kimi Antonelli werd eerste en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1-race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Zoek daarnaar over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden. En naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
5: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, Hans Verstraat Hoveniers.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 8 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend, vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.

Chloe FM.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
2: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
3: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
4: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 10 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. Gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordschap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
2: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 11 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis- en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Antwerpen staat tussen knooppunt Prinsenhiel en de Belgische grens een file met 20 minuten oponthoud. Er is 1 rijstrook dicht. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. A58 Tilburg richting Breda voor knooppunt Galder 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
10: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.

0: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp? Of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers. Alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
1: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
2: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
3: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 12 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen. Er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A4 Rotterdam richting Antwerpen, tussen Knopend Markiezaat en de Belgische grens, een kwartier vertraging. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Tussen Goes en Afrit Ierseke, kwartier oponthoud, 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor de aansluiting met de A16, 10 minuten. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland, 20 minuten vertraging voor de grens. Op de N59 Zierikzee richting Hennepotsplein voor Knopend Hennepotsplein, 10 minuten oponthoud.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: Hallo?
10: Waar is het allemaal?
9: Ah ja, we zijn er. Ja hoor. Ja, we zijn er.
10: Hè?
11: Van der Zanden.
9: Een hele goede middag, zondagmiddag op Low FM. Alle systemen werken weer. We kunnen er weer tegenaan met nu Just Stay, Turn the Lights Off.

0: Over met David Guetta, Kelly Rowland en When Love Takes Over. Daarvoor nog Just Day, Jack Style en John met Turn the Lights Off. En alles functioneert weer. Ook de livestream van Glow FM. GlowFM.nl/live.
1: Glow FM.
2: Tom van der Zanden.
0: Editie 153 van de zondagmiddag 3 mei 2026. We zitten weer in een nieuwe maand. We gaan er gewoon weer lekker tegenaan. En dat kan ook wel weer, want het zonnetje zit er weer tegenaan. Ja, hier en daar nog wel een spatje regen. Maar dat mag de pret niet meer drukken. Het is toch wel echt lente. En dat ben ik wel, ja, daar was ik wel aan toe. Ik was wel toe aan gewoon weer wat warm weer. Ja, het regen, dat mag dan nu nog even weg. Dan was het helemaal perfect. Maar goed, dan zitten we ook alweer een beetje tegen de zomer aan te kijken. Dus dat mag nog wel eventjes duren. Ja, voor de rest, zoals ik al zei, de livestream werkt weer. GlowFM.nl/live, die was momenteel uit. Alle technici hebben weer goed werk gedaan. Het functioneert er allemaal, we kunnen er lekker tegenaan. En ook heerlijk genieten. Ik was vorige week eventjes weg. Vorige week heb ik een heerlijke vakantie gehad. Eventjes lekker een weekendje weg. Ook Koningsdag een beetje vermeden. Ja, dat was ook wel prettig. Ik hou niet zo van Koningsdag. Ik snap het. We willen de feest vieren dat de koning jarig is. Maar goed, dan ga ik liever gewoon naar het buitenland toe. Daar weten ze ook niet echt van Koningsdag af. En dat is dan gewoon heerlijk. Lekker rustig. Niet heel erg voor mensen. Want ja, iedereen zit aan het feesten in Eindhoven of in andere grote steden. En kan je gewoon even lekker genieten van een heerlijke middag. Dus dat heb ik gedaan. Daarom ook geen show uiteindelijk op de zondag. Mag niet al te getreurd. We zijn er vandaag gewoon weer. We gaan er gewoon weer lekker tegenaan. Met zometeen Nate Smith, After Midnight. Topic komt er ook naar aan met Fireball. Body. Nu eerst toch wel een hitje van 2026. De Bausa. En Magnetic. Lekker hoor. Zeker hier op de zondagmiddag van Glow FM.

world happens after midnight, stays after midnight. Glow FM, Nate Smith, After Midnight. Ja, komende week gaat een drukke week worden voor de meeste mensen. Ja, niet bepaald met vrije dagen, maar ja, morgen dodenherdenking. 5 mei, bevrijdingsdag. En zometeen gaan we er meer over hebben. Komende zondag. Dan ja, is ook wel interessant, hè? Dus volgende week zondag. Dat is ook wel een interessante datum. Maar goed, even terugblikken of eigenlijk vooruitblikken op morgen en overmorgen. Ja, morgen dus, 4 mei. Dodenherdenking. We herdenken natuurlijk de doden van de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar in teken van de littekens die achtergelaten zijn bij de ooggetuigen van hun kleinkinderen of kinderen. Ja, het is elk jaar wel weer eventjes zoeken in welke verhalen ze dit jaar gaan pakken. Maar om de geschiedenis en de doorwerking van de oorlog zo goed mogelijk te kunnen doorgronden, is het nodig om te reflecteren op ja, die fundamentele vragen die eigenlijk nu ook wel op de dag van vandaag ten orde zijn. En dat gaat er allemaal gebeuren dus morgen. Ja, de dag daarna gaan we onze vrijheid vieren. Dat kan in Eindhoven ook, met natuurlijk de Freedom is Festival. Derde editie vindt plaats in Strijp S met diverse activiteiten en ook diverse artiesten die daar aanwezig zullen zijn. En ja, het is gewoon gratis. Je kan er gewoon naartoe, zonder problemen. Gewoon lekker genieten van de vrijheid. Eén ding dan wel. Het is geen officiële vrije dag, dus bijvoorbeeld ik moet gewoon werken. Ja, ik hoop voor jou dat je misschien wel lekker een vrije dag hebt en heerlijk kan genieten van de bevrijdingsfestivals die hier in Nederland zullen zijn. Ja, ik ga gewoon lekker op kantoor zitten en verder werken. En zometeen gaan we eens even praten over 10 mei, want dat is ook wel een belangrijke dag. Ja, misschien weet je het wel en misschien heb je het ook wel al dichtgestreept in de kalender staan. Zo niet, dan spreek je daar zometeen over. Zometeen ook nog Brooks, Distant Love. Maar nu eerst deze van Zoeteran. Dit is Therapie.

Chloe FM met Soetran en Therapie. Ja, ik had het erover dat het vandaag eventjes rustig is, maar volgende week nog wel een drukke week is. Hè? We hebben Bevrijdingsdag, we hebben dodenherdenking en volgende week zondag is een belangrijke datum. 10 mei 2026 is namelijk Moederdag. Ja, misschien stond het nog niet in jouw agenda dik gestreept. Ik moet heel eerlijk toegeven, bij mij ook niet. Maar niet getreurd. Kijk, ik weet het, hè. Je hebt nu nog een week de tijd. Alleen moet je nu niet dingen online gaan zitten bestellen. Want dan gaat het te laat aankomen. Maar daarvoor heb ik wel een oplossing. Mocht je nou echt helemaal niks vinden, ja, dan meld je bij deze gewoon aan, bij mij. Dan ga ik je helpen met een moedercadeau. Dan heb je toch nog een cadeau voor je moeder. En dan kan je misschien daarna zeggen dat er het echte cadeau misschien wat later komt of zo. Dus denk er nou bij jezelf. Shit, ik ben het helemaal vergeten. Volgende week, moederdag. Dit gaat me niet op tijd lukken. Ik kan geen bloemetjes meer regelen, want alle bloemetjes zijn uitverkocht. Ik heb wel iets in gedachten, maar dat heeft 3 weken de tijd nodig om het überhaupt aan te komen. Niet getreurd. Stuur eventjes een DM naar mijzelf. Ja, want anders dan kom ik er niet bij. @Tom van de Radio op Instagram. En dan regel ik uiteindelijk voor jouw moeder een moederdagcadeau. Ja, dan heb je in ieder geval nieuw iets. Ja, dan kan je met iets aankomen. Zeg je, kijk hier, mama, ik heb een cadeau van de radio. En het echte cadeau, ja, komt een beetje later. Op die manier heb je jezelf een beetje gesaved. En ben je er helemaal klaar voor. Voor moederdag 2026.

krijg veel appjes via de Glow FM app binnen met de moederdag aanvragen die ik allemaal heb. Niet via de Glow FM app. Eventjes gewoon via mijn Instagram. En Tom van de Radio, daar kan ik ze ook namelijk bereiken als ik niet hier in de Glow FM studio zit. En op die manier kan ik jouw moeder toch een moederdag cadeau geven, omdat jij het stiekem net vergeten bent. Goed, gaan we ondertussen even kijken naar het weer. Het is vandaag bewolkt met veel neerslagkans in Eindhoven. Met temperaturen tot 19 graden gaan we de middag in. Vannacht is bewolkt en koelt het af naar een graad of 12. Dan nog even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de regio Eindhoven is het druk. 3 files in totaal, 16 kilometer file. De A2, Maastricht-Eindhoven, het knooppunt Lederheide, knooppunt Batendorp. 3 minuten vertraging, komt door langzaam rijdend verkeer. Dan de A2, Eindhoven-Maastricht, tussen knooppunt Batendorp en De Hocht. Is 10 minuten vertraging, komt toch ook langzaam rijdend verkeer. En dan de A58, Tilburg-Eindhoven tussen Mogestel en Best. 3 minuten vertraging, je kan raden, ook langzaam rijdend verkeer. Ja, en zometeen de lunchplaat, nu Milky, Just The Way You Are.

Ray op Glow FM. Het is 2:20. Hoog tijd voor de lunchplaat op Glow FM. Ja, ik ben altijd heel erg benieuwd wat je nog allemaal gaat doen in het laatste dag van het weekend. Ja, misschien al wat voorbereidingen voor dodenherdenking en bevrijdingsdag. Misschien ben je ook gewoon hier lekker op de bank aan het zitten. Helemaal niet zoveel aan het doen. Ik ben hiervoor heel erg benieuwd. En daarom kon jij jouw appje sturen via Glow FM app. En daarvoor in ruil. Ja, wil ik wel natuurlijk iets terug doen. Ik kan wel aan jou vragen en daarna gewoon zeggen... nou, hey, dankjewel, hè, fijne avond. Maar dat vind ik ook niet zo heel handig. Dus daarvoor in ruil, jouw plaat op Glow FM. Zo simpel is het. Maries kwam even langs voor Glow FM app. Die zegt voorbereidingen aan het doen voor overmorgen. Oftewel, bevrijdingsdag. Ja, waarschijnlijk gaat hij naar een festival toe of moet hij iets gaan doen. Wat precies geeft hij niet aan, maar hij zegt dus in ieder geval voorbereidingen te doen voor overmorgen. Ja, Jan komt ook nog even langs voor Glow FM app. Die is heerlijk bezig in de tuin. Hij zegt wel, het regent hier en daar, dus de capuchon is wel op. Maar in de ochtjes heerlijk Glow FM en lekker aan het genieten. Chef komt ook nog af. Chefke, chefke. Goedemorgen, zegt hij. Nou ja, het is al wel wat middag, maar dat maakt niet uit. Hij zegt, nou ja, een beetje uitkateren. Ik heb een heerlijke avond gehad gisteravond. Genoeg gedronken. Ja, een beetje gezwommen in de alcohol. Vind ik wel grappig, chef, dat je dat aangeeft. Want ook jouw plaat, die heeft wel een beetje te maken met zwemmen, hè? Denk maar aan BTS en Swim.

Slow FM met Bella Kay. I love it, I love it, I love it. De nieuwe van Bella Kay. Ja, een Amerikaanse indie popzinger, songwriter uit Florida. Die in 2025 toch wel bekend werd met haar debuutalbum The Sick. Je hoort hem hier nu op Glow FM. Zometeen gaan we even kijken naar voetbal. Gaan bellen met Erik van Roon. Ik ben heel erg benieuwd wat PSV allemaal doet. Ze zijn natuurlijk kampioen. Ja, misschien liggen ze gewoon in hun bed. Gewoon slapen of zo. We gaan zo even kijken. Zometeen bellen met Erik van Roon. Nu Beyoncé, Texas Hold'em.

Cloud FM, de zondagmiddag. Alex Warner, Fever Dream. Ja, ik had het net al over dat het een heerlijk weer is. Alleen, het begint gewoon te rekenen. Nee! Oh, gaat heel de lentedagen helemaal verwaterd. Nou ja, wel goede muziek op Cloud FM. Nu Sigma.

0: factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 1 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Vlissingenberg op Zoom. Tussen Kruiningen en Knooppunt Markiezaat is de vertraging 5 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
8: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
9: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio. Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp? Of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers. Alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
10: Met zometeen bellen met Erik van Roon om te kijken hoe het is met de sport, voornamelijk de voetbal. Maar nu eerst Russo en Emma Heester, liefdesverdriet.

0: Het ritme van de Brainport. En het geluid van je weekend.
1: Dit is Glow FM.
2: Ja, hey, DJ. Moet je kijken, hey. Het is gewoon een DJ-programma.

0: Kylie Minogue. Badam badam op Glow FM. Daarvoor nog Emma Heesters en Russo. Liefdesverdriet. Het is de zondagmiddag. Beetje regenachtig, maar dat is eigenlijk niet erg. Want het is vandaag ook gewoon weer een heerlijke sportdag.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, veel dingen zijn al wel geweest de afgelopen week. Daar gaan we dus zo meteen even bellen met Erik van Roon. Maar vandaag natuurlijk de Grand Prix van Miami. Formule 1 is na 2 weken mini-vakantie weer van start gegaan. Aantal wijzigingen wel doorgevoerd in de reglementen, waardoor hopelijk ook coureurs wel weer een beetje tevreden zijn in het rijden van de races. En gisteren was de sprintrace in Miami. Die is gewonnen door Lando Norris. En zometeen rond 21:10 in de avond, dan is de wedstrijd voor de Grand Prix van Miami, waar Max Verstappen op nummer 2 staat en Antonelli van Mercedes op nummer 1. Nou, genoeg daarover gesproken. Ik ben namelijk ook heel erg benieuwd naar het voetbal. Ik heb het altijd wel een beetje dat ik morgen aan de koffie zit met mijn collega's. Die zijn allemaal heel erg van die voetbalfans. Dus die gaan er allemaal over praten. En dan is het misschien wel handig als ik gewoon ook een beetje mee kan praten. En daarom bel ik elke zondag eventjes met mijn collega Erik van Roon. Want die weet er alles van. Toch, Erik?
2: Ja, dat klopt. Ik weet er alles van. Ja, ik kan in ieder geval dusdanig veel dat je gewoon mee kunt praten bij de koffiezetapparaat. Ja, want daar gaat het maandagochtend natuurlijk altijd over.
0: En daar is het allerbelangrijkste. Erik, hele goede middag. Hoe gaat het met jou in ieder geval?
2: Ja, het gaat goed. Ja, het is het zomers gevoel, dat heb ik een beetje relaxed. Een barbecue'tje her en der. Ik voel me goed.
0: En daartussendoor even heerlijk kijken naar wat voetbalwedstrijden. Waar dus ook gisteren PSV heeft moeten voetballen.
2: Ja, PSV heeft gisteren inderdaad gevoetbald in de Johan Cruijff Arena. Een topper, Ajax tegen PSV. Alhoewel topper, ik zat gisteren in de studio en ik had het ook met onze verslaggevers erover, Yannick en Mark. Uh-huh. Ja, dit is een van de meest relaxte wedstrijden om er naartoe te leven in heel lange tijd. Want Ajax-PSV zit natuurlijk altijd spanning op.
0: Ja.
2: Druk, er moet gepresteerd worden. Van Ajax wil je niet verliezen in ieder geval. Het liefst wil je natuurlijk winnen. PSV, 24 punten voor op Ajax. Uh-huh. Zijn al een aantal weken kampioen. Ja goed, jij was er ook bij toen we het kampioenschap de huldiging mee hebben gemaakt.
0: Ja.
2: Het leukste moment gisteren vond ik bij opkomst van PSV, dat Ajax ging iets eerder en dat ze een erehaag maakten. Dat vond ik wel heel mooi om te zien.
0: Ja, dan...
2: En met lange tanden, ken je dat? Mensen die iets moeten eten waarvan ze het niet lekker vinden, met lange tanden iets eten.
0: Ja.
2: Nou, de Ajax-spelers waren met lange tanden aan het klappen. Want ja, jongens, 24 punten voor. En ja, dat...
0: Ja, ik vond het wel interessant, want ik zag het ook op het nieuws een beetje. PSV wilde namelijk iets gaan doen, of de supporters wilden iets gaan doen, met kartonnen schalen. Dat ging niet door, alleen PSV had wel een alternatief, toch?
2: Het alternatief weet ik niet. Je weet hoe moeilijk dat het is om vuurwerk in het stadion binnen te krijgen. Daar wordt altijd supergoed gefouilleerd en gezocht. Mm-hmm. En dat komt niet dus. Dus hoe makkelijk was het om papieren schalen mee te nemen? Nou, dat is ook wel gelukt.
0: We
2: hebben er een paar gezien, maar het was een soort van zelfreinigend vermogen onder de supporters van... Hey, wacht even jongens, we moeten dit eigenlijk niet doen. Het is verboden. Dat vond ik dan op zich ook wel weer mooi.
0: Ja.
2: Want het was voor het eerst sinds lange tijd dat de uitsupporters mee konden. Dus dat de PSV-supporters op de tribune zaten. Maar goed, het was toch wel weer gelukt om die kartonnen schalen binnen te krijgen. Maar jij hebt het over een alternatief. Dat is mij weer wel niet bekend.
0: Nou ja, ik zag op het nieuws dat PSV uiteindelijk korting heeft gegeven op de kampioenssjaaltjes. En dat ze uiteindelijk bij Ajax wat kampioensjaaltjes verkochten. Want die mochten wel mee naar binnen.
2: Ja, serieus.
0: Dus kartonnen schalen, dat mag niet. Maar sjaaltjes, daar is natuurlijk geen verbod op. Dus dat kan dan in ieder geval wel. Hey, ik wil eventjes gaan kijken op de wedstrijd zelf. Want ik zag er wel een bepaalde interessante dingen voorbij komen. Eerste minuut, toen ging mijn telefoon al. Wat was er nou precies aan de hand?
2: Ja, dat was gewoon een hele goede inworp. Volgens mij in de 35e seconde. Dus dat was afgetrapt. PSV krijgt een inworp, Sevilla. En die gooit hem. Die slingert die bal naar de eerste paal. Het is een soort verkapte corner. Die werd doorgekopt. En Pepi die stond op de goede plek. En binnen een minuut lag hij er al in. Was het 0-1.
0: Ja.
2: En ik had echt zoiets van. Oké, dit wordt een leuk avondje. Want van Ajax wil je, net al zei, je wilt niet verliezen.
0: Nee.
2: Het liefst wil je natuurlijk winnen. En dan, ja, dat leek de goede kant op te gaan. Maar ja, Ajax maakt al vrij snel gelijk.
0: Mm-hmm.
2: Guy in de 11e minuut volgens mij rond die koers. Ja, en toen kakte de wedstrijd een beetje. Het was eigenlijk helemaal geen leuke wedstrijd om naar te kijken. Ajax, je denkt van oké, die willen nog tweede worden. Mm-hmm. Maximaal haalbaar. Die gaan ervoor. Die gaan, maar goed, ze hadden vier verdedigers achterop, drie middenvelders.
0: Ze waren een beetje bang dus.
2: Ze waren een beetje bang, was heel verdedigend. Niet het Ajax-voetbal, hè, wat ze altijd prediken.
0: Ja.
2: En PSV, die waren dan naar Ibiza geweest. Dat moet dan geen smoes zijn. Maar die waren al nog wel een beetje de Ibiza-lounge-chill gevoel, leek het wel. Het middenveld presteerde ook niet goed. Ja, Bos die greep op een gegeven moment in. Joey Veerman naar de kant, Paul Wanner naar de kant. Ja, en toen zag je, de laatste half uur, zag je toch weer het PSV zoals we dat dit seizoen hebben leren kennen.
0: Ja.
2: En Boadou die maakte een mooie 1-2, dus oké.
0: Okay. Maar dan toch een beetje te laat, als ik het allemaal goed begreep.
2: Qua voetbal wel een beetje te laat. En dan maakte Ajax in de blessuretijd ook nog gelijk. Ja, alles bij elkaar opgeteld. Wat is het wel een terechte uitslag. Maar liever had ik natuurlijk een overwinning gezien. En iedereen, denk ik, die PSV warm hart toedraagt, had liever een overwinning gezien. Maar ja, goed. Het is niet zo. Nog twee wedstrijden te gaan, Tom.
0: Nou ja, dat is... Ja.
2: Ja. En in de uitwedstrijd Go Ahead. Volgende week zondag is dat. Dan zijn wij natuurlijk ook weer bij Studio 040. Glow FM, gezamenlijke uitzendingen, PSV Live. Mm-hmm. En in die uitzending gaan we ook weer kaartjes weggeven voor de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen. En dat is de thuiswedstrijd tegen FC Twente, 17 mei, zondag 17 mei, 14:30. Wil je erbij zijn? Luister volgende week zondag tussen, denk ik even, tussen 4 en 7. PSV Live gaan we 2x2 kaartjes weggeven voor die wedstrijd PSV Twente. En die andere 4, die gaan via de socials.
0: Kijk eens aan. Ja. Hey Erik, dankjewel voor de update. Ik ben er in ieder geval weer helemaal bij. En ik kan morgen gewoon weer lekker verder gaan.

0: Ciao.
1: Nicki Minaj samen met Ariana Grande. Side to side. Ja, en Ariana Grande is momenteel heerlijk in Oakland bezig met haar tour. Die eindigt in Londen. Ja, een leuke dag.

FM met Crystal Waters, Still in Love. Ga even kijken naar het weer. Het is niet zo prettig momenteel. Het regent, maar dat maakt niet uit als je in ieder geval maar een paraplu neemt. Het is vannacht een graad of 12. Morgen ook meer regen met 16 graden. Laten we even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de regio Eindhoven is het iets rustiger geworden. 1 file met 5 kilometer in totaal. De A2 Eindhoven-Maastricht is komen Batendorp en knooppunt Rocht. 5 minuten vertraging. Zometeen de track van de week. Nu Gabriel Ponte, Words.

0: Bye.
1: Ja, het is hoog tijd om te kijken naar de track van de week. Mijn foutplaats van deze week. Elke dinsdagavond tijdens de avonddienst. Dan kijk ik opnieuw op mijn Spotify playlist. Welke plaat ik helemaal grijs aan het draaien ben. En dat wordt dan automatisch de track van de week. Nou ja, als je alle tracks van de week wil luisteren, dan kan dat via je Instagram. Zo. Via mijn Instagram, het Tom van de Radio. Zo, dat ging er even heel goed uit. Nee, het Tom van de Radio. Daar staat een linkje met alle tracks van de week. Maar ja, je wil natuurlijk wel weten wat de track van deze week is. Van deze week is het van een Nederlandse artiest. Een Nederlandse singer-songwriter, genaamd Zep. Tenminste, dat is dan zijn artiestennaam. Ja, ik ben er een beetje achter gekomen dat ik hem steeds leuker en leuker ga vinden. En daarom is het ook wel heel toepasselijk dat het de track van de week is. Het is Zep met Figure It Out. Nou ja, kijk maar eventjes. Figure It Out, hè?
2: I'm in the truck and I wanna crash.

verzoening van Nederlandse artiesten Frans Bauer, Jan Smit, Kriskos Amsterdam. Zij hoort bij mij. De volgende nog, de track van de week, Zep en Figure It Out. Ja, die kan je allemaal terugluisteren, de track van de week. Via mijn Instagram, @ Tom van de Radio. Daar staat een playlist, de gelijknamige playlist. Track van de week. Daar staat die, maar ook bijvoorbeeld Chico de Favela van Beyond Music. Deze niet trouwens.

0: formidable.
1: Het zonnetje begint langzaam weer op te komen, maar de regen die stopt niet. Blauwe FM, de zondagmiddag met Stromae en Formidabel. Nou ja, anders is het niet zo formidabel. Maar goed, we gaan lekker door. Zometeen Klaas en Fantasy. Ik zou volgens mij eventjes de zand erbij pakken. Hè? Klaas vaak, Fantasy. Nou goed, nu eerst even Cyril en Mario. Still interview.

0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 2 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeshil Gus van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeshil Gus reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeshil Gus verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn 2 migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddobberden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat 2 vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Ter Hocht is de vertraging 10 minuten. En op de N276 Maasbracht-Brunsum voor de aansluiting met de N294 ook ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
6: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
7: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
6: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
7: Hoe plan ik een afspraak dan?
6: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
8: Tom van der Zanden.
9: Tanden schoon, glimlachen maar zou ik zeggen. Met de heerlijke zondagmiddag. Zometeen Deadmau5. Nu eerst Claude. Dit is App en Vloed.

Deadmau5, I Remember op Glow FM. Ja, ik heb een aantal weken geleden voor het eerst in mijn leven een DJ-sessie gehad. Ja, ik was uitgenodigd door wat mensen die ik kende, die wisten dat ik radio-DJ ben. En ja, sommige mensen verwachten nog wel eens een keer dat een radio-DJ ook direct gewoon een DJ kan zijn die je bijvoorbeeld in de club hebt. Maar goed, ze hadden het mij wel gevraagd. Tom, kan jij wat kijken naar wat muziek van nu? En die dan gewoon een beetje afspelen hier en daar. Zouden we prettig vinden tijdens een feestje? Nou, ik heb gezegd, dat doe ik wel. Heb toch wel een aantal uurtjes zitten oefenen thuis om te kijken, hoe moet het nou precies? Hoe werkt dat allemaal? Alleen, ja, daar ben ik uiteindelijk wel heel erg blij mee geworden, hoor. Ik heb daar, een uur of zes gestaan. Natuurlijk niet de hele tijd gaan draaien, want dat ga ik niet voor elkaar krijgen. Maar 6 uur lang daar in ieder geval wel een mooi feestje gehad. En ze waren toch wel tevreden. En ik moet heel eerlijk zijn, in het begin ging het een beetje stroef. Maar naarmate de tijd vorderde, kregen we wel wat meer zin in. Misschien zelfs zo dat het, ik wil het bijna niet zeggen, een nieuwe hobby is. Dat ik weer een extra hobby erbij heb gekregen. Nou ja, zometeen ga je in ieder geval van mij de 3 platen horen voor de track van de week, wilde ik zeggen. Nee, voor de listener choice. Ja, en 1 van die platen, die is een beetje getuned door mijzelf.

Clover met Jelly Roll, I'm good. Het is hoog tijd om te weten welke platen er zijn voor de Listener Choice. Jij mag nou bepalen wat de laatste plaat kan zijn van de zondagmiddag tussen 12 en 3. De keuze uit deze drie platen.

of toch deze Para voor Kuva en Wicked Games. Of kies je voor mijn creatie, tenminste een remix van een plaats van Robert van Emert.

Better Now van Robert van Hemert. Met dus, ja, een twist. Je hebt hem net niet kunnen horen, want ik heb hem net afgekapt. Maar ja, ben je benieuwd? Stem dan eventjes op de listener choice van deze week. Beat of Your Heart, Purple Disco Machine, Para du Fufa. Of Kufufa, moet ik goed zeggen. Met Wicked Games of Robert van Hemert. En Moet Tot Nou. Stemmen kan via mijn Instagram, Tom van de Radio. Er staat momenteel een polletje op daar. Kan jij stemmen op een van deze drie platen? Voor de listener choice, de laatste plaat van de zondagmiddag tussen 12 en 3. Laat het even weten, ik ben heel erg benieuwd. Zometeen Post Malone, I Had Some Help. Offenbach komt er ook weer aan met Miles Away naar deze van Neverglow. De heerlijke, ja, toch wel Eindhovense vriend. Oceans Apart op Glow FM.

One Touch, Glow FM met Jess. Ga even kijken naar het weer. Het is flink aan het regenen buiten. Dat betekent dat het afkoelt. En vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het dag bewolkt met motregen en temperatuur tot ongeveer 16 graden. Dan nog even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk op de weg. 3 files, 21 kilometer file. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leden en knooppunt Ledenheide. 3 minuten vertraging. De A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moresto en Best. 10 minuten vertraging. En dan de N2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batendorp en Veldhoven-Zuid. 4 minuten vertraging. Voor de rest lekker genieten met nu Shakira en Zoo.

Mandy Jane en Ray Cole in Love op Glow FM. Ik heb een heel klein vraag aan je. Ben jij momenteel nog lekker op vakantie en dat je mijn vakantie hebt? Laat even weten via de Glow FM app. Ik ben namelijk gewoon heel benieuwd, want ik heb gewoon heel de week gewerkt. Alleen, ik ben wel benieuwd, is het wel een prettige week geweest, zo mijn vakantie? Laat het even weten via de Glow FM app. Misschien bel ik je zo dan wel om te weten hoe het was in de meivakantie. Glow FM met nu Martin Garrix en Katharina.

0: lekker. John the Brothers en Sucker.
1: Het weekend vier je met KroonFM.
0: Ja, ik zei het zo net al, het is een heerlijke week. Nou ja, goed, nu een beetje aan het regenen, maar het is ook de week van de meivakantie. En ik ben heel erg benieuwd hoe de meivakantie voor jou is verlopen. Ja, voor mij was het gewoon een week lang werken. Maar ik zie hier al wel voorbij komen. Julia, een heerlijke week vrij gehad met de kinderen. Stan ook heerlijk onderweg geweest met de kinderen naar Duitsland. Nu onderweg terug. En ja, ik heb ook Janneke aan de lijn. Janneke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe was jouw mijn vakantie?
2: Ja, heerlijk. Lekker een beetje op vakantie geweest met de meiden.
0: Oh, en waar precies?
2: In Nieuw-Heten, Sallandshoeve.
0: Sorry, wat?
2: Nieuw-Heten.
0: Ik blijf me verbazen in wat voor plaatsnaam we hier in Nederland hebben. Nieuw-Heten, Sallandshoeve. Okay.
2: Ik had er ook nog nooit van gehoord.
0: Nee, ja, dat kan ik begrijpen. Gewoon lekker een camping gehad of een huisje?
2: Nee, ik denk een caravan op de camping.
0: Een caravan op de camping. En je zet het al met je twee kinderen dan? Of hoe precies heb je allemaal gedaan?
2: Ja, met twee dochters inderdaad. Ja, nou ja, we hebben hier gewoon lekker genoten van het warme weer. Een paar keer gezwommen. We zijn nog een dagje naar Hellendoorn geweest. En een dagje shoppen. Altijd leuk.
0: Zo, dus je hebt eigenlijk best wel veel plezier gehad tijdens de meivakantie.
2: Zeker, alleen vandaag is het over.
0: Oh, je bent er nog?
2: Ja, dit is het laatste dagje. Alleen, nu moeten we de boel opruimen en beginnen te regenen.
0: Dat meen je. Oh, en dan heb je natuurlijk ook een tent staan.
2: Ja, die wordt nog kleddernat.
0: Oh, dus eigenlijk valt een beetje je vakantie in duigen dan?
2: Nou ja, het is de laatste dag. Dus ik denk dat ik het heel goed gehad heb.
0: Oh, oké. Okay. Dus je mag niet klagen, zeg maar.
2: Nee, je mag niet klagen.
0: Nou, oké. Okay. Nou, dan is het goed. Gelukkig maar, ik dacht er bij mezelf, ja, nu gaat het natuurlijk regenen, moet je die tent gaan opruimen. Kan dat eigenlijk wel trouwens, zo'n natte tent dan?
2: Nou, je kan hem wel inruimen, maar dan is het wel slim om daarna nog een keer uit te hangen en te drogen, want anders stikt hij helemaal.
0: Oh, dus je hebt nog wel wat werk te doen dan?
2: Ja, dat sowieso.
0: Nou, Janneke, dankjewel. Veel plezier nog met de laatste uren van je meivakantie en geniet lekker van Klo FM, zou ik zeggen.
2: Dat is onzeker.

0: Ja, als het zonnetje buiten niet is, dan trekken we gewoon lekker naar binnen. Bruno Mars, I Just Might op Glow FM.
1: Oh, I just might.
0: Lekker. Ja, en je hebt nog heel even de tijd om te kiezen voor de listener choice. Jij mag bepalen of de laatste plaat gaat zijn tussen 12 en 3. Je hebt keuze uit deze drie platen. Purple Disco Machine, Beard of Your Heart.

Je hebt nog een minuutje of zes om een keuze te maken. Jij mag bepalen wat de laatste plaat gaat zijn. Beat of Your Heart, Pupperdisco Machine, Wicked Games, Para voor Kuva of de remix van Robert van Hemert, gemaakt door mijzelf. Moet dat nou? Stemmen kan via de Instagram, @TomVanDeRadio. En daar staat dit nog heel eventjes op. Ja, ik zeg het al, hè. Minuutje of zes heb jij de mogelijkheid om te stemmen. Nu Sam Fender. I let go of everything I ever.

0: Lucas en Steve, What We Know, Glow FM.
1: Glow FM.
2: Listener choice.
0: Ja, de listener choice. Jij mag bepalen wat de laatste plaat gaat zijn van de zondagmiddag tussen 12 en 3. Dat keuzes uit 3 platen. En nou ja, je kon stemmen via mijn Instagram en Tom van de Radio. Waar momenteel mijn notaris zorgvuldig alle stemmen aan het tellen is. Zodat we ja, toch wel gewoon een eerlijk antwoord gaan krijgen welke plaat jullie willen horen. De keuze uit deze 3 platen.

Keuze nummer 2, Wicked Games. Ja, en de laatste keuze was een remix die door mij gemaakt was... omdat ik, voor het eerst een DJ-set heb gedaan. Moet dat nou, van Robert van Hemers. Jij had de keuze uit dus deze drie platen. De notaris heeft alle stemmen zorgvuldig bij elkaar opgeteld... en is met een uitkomst gekomen. 83% van de stemmen. Wil toch weten hoe ik het heb gedaan met mijn remix? Robert van Hemert, Moet dat nou.

0: Plopperdeplopperdeplop.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
4: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 3 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren, het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten oponthoud op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Knapend Batadorp. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik een kwartier oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een half uur. En tot zover de ANWB.
8: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
3: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
9: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde, maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
10: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers?
0: Kijk op vitalis.nl/radio.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
4: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 4 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen, ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarden artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie. Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Vanaf knooppunt Kunnenberg tot de Duitse grens is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB.
8: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
8: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
1: Dat is makkelijk, badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 5 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloed zuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2-zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 6 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. 2 familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents' Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de gala-avond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file aan de Duitse grens op de A76. Van Geleen naar Aken bij de grens is de vertraging nu een kwartier. En tot

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta-Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2-zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file aan de Duitse grens op de A76. Van Geleen naar Aken bij de grens is de vertraging.

friends, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jeanne. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van tientallen schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Glow FM.
1: Yes, je hoorde Quintino en Mitch Crown met Heaven hier op Glow FM. En het is weer zondagavond. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je luistert. En ja, of je nu lekker op de bank aan het hangen bent, onderweg bent naar huis van een gezellig etentje met de familie of vriendinnen, vrienden, blijf vooral lekker hangen. Straks hoor je Offenbach met Miles Away. Maar nu eerst, om de zondagavond eventjes lekker en goed in te luiden, gaan we even met de billen shaken. Dit is de nieuwe zomerhit van DJ Dylan, Ronnie Flex en ADF met Punta Cana.

0: vier je met KroonFM.
1: Flemming en Meteor met niet nodig, hoorde je. Hey, en ik heb meteen een dope nieuwtje voor je. Want broederliefde zit echt in een geheel nieuwe fase. En je ziet dat ze al druk zijn met nieuwe zomertunes uitbrengen, zoals Strandje aan de Maas. En hun shows om het 10-jarig bestaan te vieren van het album Hard Work Pays Off. Maar dat is nog niet alles. Ze gaan daar dit jaar 16 jaar muziek maken, een heel andere move maken. Wat dat is, hoor je zo. Nu eerst Dasha met Austin.

Teddy swims met Mr. Know-it-all. Maar weet hij dit ook al? Want van clubbangers naar theater storytelling. Dat is wat Broederliefde gaat doen. En hoe fucking vet is dat? Ik ben daar in ieder geval echt mega excited over toen dat ik dit nieuws te horen kreeg. Want na 16 jaar compleet iets anders, namelijk een theatertour, genaamd Welkom in het Huis van Spangen. Nou, alleen de naam van die theatertour vind ik al helemaal nice. Want wie wil niet al die stories horen achter al die legendarische tunes van hun? Nou, dat is dus ook wat ze gaan doen. Het is echt bedoeld als een geheel nieuwe experience. En ze nemen je dus mee door een hele journey van de afgelopen jaren. Dus van Spangen tot hun doorbraak, het succes wat ze hebben gehad, maar ook de struggles. En je krijgt dus echt de verhalen achter hun tracks te horen. Maar ook dus de dingen die je normaal niet hoort. Hoe zij bepaalde keuzes hebben gemaakt, gesprekken die ze onderling hebben gehad, twijfels die ze hebben gehad. Al met al is dus het gehele idee dat we echte mannen van Broederliefde leren kennen achter de muziek tijdens deze theatertour. Nou, van Spangen naar de top, van straat naar storytelling, hoe fucking vet. Eén ding weet ik zeker, ik moet tickets hebben en jij ook. Ik heb hier vast een tune voor je van ze klaarstaan. Dit is Broederliefde met La Banta.

Yes, en je krijgt nog even het Glow FM weer van mij. Vanavond zullen er nog wat buien vallen. In de nacht is het droog en klaart het op. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen schijnt geregeld de zon, maar helaas in de middag weer kans op een aantal buien. Neem dus je paraplu mee voor al die onverwachte buien. Dadelijk hoor je Jonadas en Sarah met I Can Be The Only One. Nu eerst

Yes, hey, en uiteraard ook vanavond heb ik weer een cringe moment voor je. Ik heb een storytime van een vriendin van me. En ja, je moet eigenlijk denken aan een combinatie van een Tindermatch en een fetish. Nou, swipe rechts ging goed, tot de uitleg kwam. Meer vertel ik je zo. Nu eerst Brooks, Justin Milo en Philip's Friend met A Distant Love.

The Weeknd met In The Night. Oké, nou, je weet dus, elke week een cringe story heb ik klaarstaan voor jou. Maar deze is wel echt next level. Want een vriendin van mij matcht op Tinder met een guy. Nou, we kennen het allemaal wel, Tinder-verhalen. Het gaat soms supergoed, maar soms gaat het ook wat minder. Goed. Gewoon, ze hadden een normaal begin, een beetje praten, de vibe lijkt goed. En nou, vrij snel komt er ter sprake van, hey, zullen we wat gaan afspreken samen? Tot daar dus nog niks geks aan de hand. Maar dan dropt hij dus iets wat je niet verwacht of ziet aankomen. Hij zegt heel casual dat hij haar wat moet vertellen. En wat hij dan zegt is, ik heb een lastig in controle te houden ballonnenkink. Ja. Oké, dit ging niet helemaal goed. Excuus hiervoor. Hij zei dus dat hij een ballonnenkink heeft. Out of nowhere wordt mijn vriendin hiermee geconfronteerd. En deze guy wilde haar hierover dus al op voorhand informeren. Een ballonnenfetish dus. Niet alleen dat, hij is er ook nog eens heel enthousiast over. Dus stel je...

Hier komt mijn vriendin dus. Zij heeft een angst voor ballonnen. Van die dingen die knappen. Het is een hele stress, I'm telling you. Je kent het wel misschien. Dat gekraak van die ballonnen of zo'n ding die klapt. Verschrikkelijk. Basically, een match gemaakt in de hemel of je grootste nachtmerrie. En zij zit hier nu dus met een lach en een traan. Zo van, ja, wat is hier nou gebeurd op deze hele dating-app? Dus ja, al met al, Tinder blijft een verrassingsmachine. Je denkt dat je een date plant, maar je krijgt soms gewoon een volledige reality-check er gratis bij. Goed, deze ga je even laten bezinken. Tip van Truus, ik zeg swipe met beleid.

0: FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn twee mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, dat gaan we toch wel even doen. Je hoorde Rihanna met Don't Stop the Music. En wat blijft dat een oldschool banger. En om daar even op door te pakken, het voelt echt alsof 2026 een soort rewind-knop heeft gekregen of zo. Want ineens leeft de Devil Wears Prada weer alsof het gisteren uitkwam. Jouw oldschool movie, of film, scary movie, komt een nieuw deel van uit. Mensen posten outfits die recht uit 2016 lijken te komen. En TikTok, die bepaalt nog steeds welke track je morgen niet meer uit je hoofd krijgt. Nou, alles draait om vibes en nostalgie tegelijk. Alsof we vooruit scrollen, maar ja, eigenlijk terugkijken of zo. En I love it, I like it, al zeg ik het zelf. Want eerlijk, misschien is dat ook precies waarom het werkt. Alles voelt bekend, maar toch nieuw. En laten we daar vooral gewoon van genieten met z'n allen. Dit is Nate Smith en Tyler Hubbard met After Midnight.

Hey, en ben jij een vliegtuigspotter? Let dan even op. Want ja, als je de laatste tijd rond Eindhoven een straaljager hebt gehoord of gezien, grote kans dat het een F-35 was. En dat is best bijzonder. Want ja, de straaljagers zijn nog relatief nieuw in Nederland. En die dingen horen eigenlijk thuis op de militaire vliegbasis in Volkel. Maar duiken nu dus regelmatig op bij Eindhoven Airport voor trainingen en oefeningen, noem maar op. En dat is dus precies waarom vliegtuigspotters daar nu massaal op afkomen. Want je hebt daar ineens die mix van gewone vluchten en dan bam. In één keer zo'n F-35 die er even tussendoor knalt. Nou, lijp hoor, als je het mij vraagt. En ze vliegen dan dus ook nog eens vaak in groepjes van 2 tot 6. Dus als je er 1 ziet, blijf vooral even staan. Grote kans dat er meer komen. En het ding is dus met deze straaljagers, het is geen vaste dienstregeling zoals de NS of Ryanair of zo. Dus hou je ogen open en neem je oorkleppen mee, want ze maken nogal lawaai. Dus ja, of je staat daar voor niks, of je hebt ineens de beste dag van je week. Drake neemt in ieder geval geen F-35, maar hij gaat naar huis toe. Dit is Drake met Hold On, We're Going Home.

Yes, Bruno Mars met I Just Might hoor je hier op Glow FM. Dadelijk hoor je BTS met Swim. Maar nu eerst Sam Veld feat. Ruthann met Runaway Train.

What a great train, hoorde je hier. En je krijgt nog even Glow FM nu of weer van mij. Vanavond zullen er nog wat buien vallen. In de nacht is het droog en klaart het op. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen schijnt geregeld de zon, maar helaas in de middag weer kans op een aantal buien. Dus ja, neem vooral je paraplu mee, zou ik zeggen, voor al die onverwachte buien.

0: no going back.
1: Yes, Katy Perry en Juicy J met Dark Horse worden hier.
2: Het weekend vier je met Glow FM.
1: Hey, en misschien heb je het wel meegekregen, maar bij Crisscross Amsterdam is er een en al aan het veranderen. Namelijk, Yuki Kempes van hun groep stopt na een periode van 12 jaar. Nou, dat is nogal wat als je het mij vraagt. Ik weet ook niet wat het met hun allemaal heeft gedaan, maar ze zullen een aantal gesprekken met elkaar hebben gevoerd, dat weet ik wel. Yuki gaf zelf toe te zijn aan een nieuwe fase in zijn leven en werkt nu dus ook inmiddels aan een soloalbum. En nou ja, ondanks dat, Crisscross Amsterdam blijft, ondanks het vertrek van Yuki, gewoon actief. En ze komen nu dus met een opvallende samenwerking samen met Frans Bauer en Jan Smit. En die krijg je nu ook van mij te horen. Dit is Crisscross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij hoort bij mij.

Thomas Gray met Rumours hoorde je hier op Glow FM. Hey, en het zit er voor mij weer op voor vanavond. Maar blijf vooral hangen na het nieuws zo dadelijk. Hoor je Post Malone met Camel Roll en Alex Warren met Fever Dream. Ik wens je alvast een hele fijne komende week toe. En geniet er een beetje van.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien. En het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and Macklemore. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jant op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Pietje even schuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bevolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Chloe FM.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix Imola van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e, achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Chloe FM.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens die illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.